0: Tropical Hands heette de track van Dorian Concept, de Oostenrijkse knutselaar. Wat vind je ervan, Jeff?
1: Ik vind het wel hip.
0: Het is heel hip, hè? Het is heel erg synthie-oriented.
1: Ja, het is wel synthetisch, maar het is op zich wel best wel smaakvol gedaan allemaal.
0: Ja, en ook heel origineel. Het is, in Oostenrijk heeft hij een vriend ook en die heet The Clonius. En daar komt een soort gelijke sound ook uit. Link natuurlijk met Thelonious. Maar dan dus de nieuwe jazz, zou je kunnen zeggen. We gaan een brug slaan naar een Nederlandse band die zich voor het eerst op cd presenteerde via een MCN-productie. Dat heette Take Six. En de dame die daar op schitterde was Lavalou. Ze heeft in het begin van dit jaar een plaat uitgebracht. Die heette Hope of Liquid Courage. We gaan twee tracks draaien van Lavalou, Building Castles, en de tweede track heet Rock Maniac.

0: Rock Maniac van de Nederlandse band Lavaloo. Jeff, je hebt een hele interessante nieuwe plaat meegenomen. Vertel.
1: Ja, ik was heel erg onder de indruk van een filmpje wat ik had gezien van James Blake tijdens een BBC radio optreden. En daarin was hij met een trio, een drummer op een elektronisch kitje en een gitarist. En ik vond het echt heel gaaf. Dus ik wilde graag een nummer van hem meenemen.
0: En wie is hem?
1: James Blake, 21-jarige ex-DJ eigenlijk, want hij komt uit de dubstep.
0: Engeland komt hij vandaan, hè?
1: Ja. En hij heeft in februari afgelopen jaar zijn eerste album uitgebracht. Titelloos.
0: Als opvolger van die single, heet hij die Limit Your Love.
1: Ja, dat was natuurlijk zijn hit. Ja. Hij heeft nog een hit gehad, maar ik heb nu een ander nummer meegenomen.
0: Ja, stond 2 maanden geleden op Eurosonic te rocken in Groningen. En wij hebben de track voor jou staan, I Mine.

0: track heet Balloons, Little Things, al uit 2003. Past een beetje bij Lavaloo, denk ik, als genre. Een soort singer-songwriter, maar dan net iets meer flirten met jazz en net in de andere kant op.
1: Ja, en veel elektronica ook.
0: Veel elektronica gebruikt ook de volgende artiest die we eigenlijk stiekem al heel veel draaien als backgrounds. Misschien wel omdat ik weg van hem ben. En dat is een New Yorkse gast en die is heel erg underground. Maar misschien door dit programma kunnen wij een heel klein beetje meehelpen om hem wat meer aan de bovenkant te laten bubbelen. Track heet Arthur's Birds en de artiest heet Teeps.

0: Het uur Jazz Not Jazz Radio zit er weer op. Je kan ons beluisteren op de concertzender.nl, 11 uur 's avonds op de dinsdag. Maar ook bij Uitzending Gemist kan je ook oudere uitzendingen beluisteren. Bedankt Jeff Arias als zijnde mijn tafelheer. Ik had begrepen dat je nog een nieuwsitem had over Pat Metheny. Vertel.
1: Ik had een artikel gelezen op internet, www.jazzoasis.com, waarin Pat Metheny zijn beklag doet over Kenny G, de befaamde saxofonist. Kenny G had een sample gebruikt van Louis Armstrong, What a Wonderful World, en had daar echt zoiets ergs van gemaakt dat Pat had gezegd van, nee, er zijn echt limits, tot hier niet verder. Vanaf nu boycott hij Kenny G en hij roept iedereen op om hem zoveel mogelijk te dissen, dus...
0: Wat jammer.
1: Bij deze.
0: We wilden net afsluiten met Kenny G. Gaan we niet doen. Laatste track wordt Antibalas. Heb je meegenomen? Track heet Hello. Enjoy, tot volgende week.
1: Hoi.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond The Champ, de vierde aflevering in een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith. Deze aflevering is gewijd aan opnames van Jimmy Smith op het Verve label. In 1962 kwam aan het contract van Smith met het Blue Note label een eind. Hij tekende bij Verve, waar Smith een aanzienlijk hogere gage kreeg. Onder supervisie van producer Creed Taylor race de ster van Smith, die nu niet alleen gekleurd, maar ook blank publiek aanboorde. Taylor zorgde ervoor dat elk album een aansprekelijk populair lied bevatte. De bredere oriëntatie van Taylor had tot gevolg dat de scherpe randjes iets wat van Smiths stijl geschaafd werden. De bluesroots van Smith zijn allemaal aanwezig, maar meedogenloze bop

werd schaars. Bijna zonder uitzondering verkochten die bijbehorende singles goed. Populaire plaatjes van Smith waren bijvoorbeeld Hobo Flats, Who's Afraid of Virginia Woolf en Got My Mojo Workin'. Deze avond hoort u voornamelijk andere interessante tunes van die albums. Oliver Nelson arrangeerde een groot deel van Smith's platen op Verve en gebruikte voor de grote ensembles de crème de la crème van de toenmalige jazz scene in New York. De vaste kern van Smith's platen op Verve tijdens de jaren 62 tot en met 66 bestonden uit saxofonisten Phil Woods en Jerome Richardson, gitarist Kenny Burrell, trompetisten Clark Terry en Joe Newman, bassisten George Duvivier en Richard Davis en drummer Grady Tate. We beginnen met A Walk on the Wild Side. Het staat op het album Bashing uit 1962 en dat was Smith's eerste album voor Verve. De plaat is duidelijk een overgang van Blue Note naar Verve. Kant A bestaat uit big band opnames, kant B uit het welbekende trio format. Op Walk on the Wild Side hoort u onder andere drummer Ed Shaughnessy. Daarna The Preacher. Jimmy Smith begon in 1956 zijn loopbaan bij Blue Note, onder andere met de gospelgetinte hardbop klassieker. En het was een hit van pianist Horace Silver. En voor het Verve-label was The Preacher in een nieuwe jas gestoken. U hoort onder andere Al Cohn en Zoot Sims op tenorsaxofoon. The Preacher verscheen in 1963 op het album Hobo Flats.

Jimmy Smith met Walk on the Wild Side en The Preacher. We gaan verder met Slaughter on 10th Avenue van het album Who's Afraid of Virginia Woolf uit 1964. Oliver Nelson gebruikte klassieke elementen voor het intro. Daarna The Cat van het gelijknamige album uit 1964. Het is een van de meest geslaagde knallers uit de Verve-discografie van Smith. Als laatste in dit blok Smith's vertolking van Gloomy Sunday. De ballad is vooral bekend van Billie Holiday. Het verscheen op het album Monster uit 1965. Het album is deels gevuld met filmthema's. Critici beoordeelden het album als overgeproduceerd. Intussen reikt het album wel tot nummer 5 op de Rhythm and Blues albumcharts van Billboard.

Dat was Gloomy Sunday met daarvoor The Cat en daarvoor Slaughter on 10th Avenue van Jimmy Smith. We gaan verder met Sea Jam Blues. Smith's uitvoering van Duke Ellington's compositie verscheen op het album Got My Mojo Working uit 1966. Daarna Blues and the Abstract Truth van het album Hoochie Coochie Man uit 1966. En tussen blues en R&B tunes als Hoochie Coochie Man, High Heel Sneakers en One Mint Julep verstopte Oliver Nelson zijn eigen compositie van zijn gelijknamige iconische album Blues and the Abstract Truth uit 1961. Die versie is moeilijk te overtreffen, maar Smith en Nelson doen een goede poging met hun grote ensemble, waar onder andere trombonist Melba Liston en trompetist Ernie Royal ook deel van uitmaken. Vervolgens Peter's Theme van het album Peter and the Wolf, wederom uit 1966. En verder van zijn roots is Smith nooit afgedwaald. Dit album van Smith is gebaseerd op het bekende stuk van Sergei Prokofjev. Peter's Theme is een korte, maar krachtige blues tune. U hoort onder andere Richard Williams en Snooky Young op trompet, Tim McIntosh op trombone, Willie Ruff op Franse hoorn en Barry Galbraith op gitaar.

Je hoorde Jimmy Smith met Sea Jam Blues, Blues and the Abstract Truth en Peter's Theme. In het laatste blok de samenwerking van Jimmy Smith met gitarist Wes Montgomery. Ze maakten in 1966 twee zeer geliefde platen op Verve. Jimmy and Wes en The Dynamite Duo en Further Adventures of Jimmy and Wes. Van de eerste plaat draaien wij Down by the Riverside en van de tweede plaat hoort u Mellow Mood. Beide albums maken gebruik van Smith's vaste kern, waaronder Phil Woods, Clark Terry, Melba Liston, Richard Davis en Grady Tate.

Dat was Jimmy Smith met Hackensack, de versie van Smith van de compositie van Thelonious Monk. Die is opgenomen in 1956, maar verscheen pas in 1965 op het Blue Note album Softly as in a Morning Sunrise. U hoorde Kenny Burrell op gitaar en Donald Bailey op drums. Met Hackensack refereerde Monk aan de opnamestudio van de legendarische opnametechnicus Rudy Van Gelder in New Jersey. De befaamde studio was in de woonkamer van zijn ouders. In 1959 verhuisde Van Gelder naar een grotere studio in Englewood Cliffs, ook in New Jersey. Ook daar was Smith tot in de jaren 70 kind aan huis. In het komende blok meer Jimmy Smith met Kenny Burrell. Eerst Greensleeves van het album Organ Grinder Swing op Verve. In Greensleeves hoort u ook Grady Tate op drums. Ten slotte Caravan. De populaire Smith vervulde zelden gastrollen bij andere artiesten. Voor Burrell maakte hij graag een uitzondering. Smith speelde mee op twee platen van Burrell uit 1975. Ellington Is Forever, volumes 1 en 2. U hoort in Caravan, hoort u hem onder andere met Thad Jones op cornet en Joe Henderson op tenorsax. En gek genoeg een naamgenoot, Jimmy Smith op drums.

Je hoorde Jimmy Smith en Kenny Burrell met Greensleeves and Caravan. Smith was een graag geziene gast in jazzminnend Frankrijk. Op het album The Cat, in 1963 opgenomen, had Smith de Lons Blues gepresenteerd, een handreiking naar zijn vriend, de beroemde acteur Alain Delon. In 1965 was Smith zelf betrokken bij de Franse cinema en verzorgde de soundtrack van de film La Métamorphose des Cloportes. Van de bijbehorende EP hoort u de fragmenten Generiek en Love Theme. Op gitaar Quinton Warren, op drums Billy Hart.

U hoorde Jimmy Smith met La Métamorphose des Cloportes. Eind jaren 60 consolideerde Jimmy Smith een sterstatus. Hij had niet meer zo'n behoefte aan vernieuwing. Die rol was intussen overgenomen door Larry Young, de John Coltrane van het Hammond-orgel. Maar Smith ging toch wel enigszins met zijn tijd mee en lardeerde zijn albums met soul en funk. De eerste daarvan was Respect, met daarop de soul-klassieker van Otis Redding. Wij draaien Mercy, Mercy, Mercy van Joe Zawinul, bekend van het Cannonball Adderley Quintet. U hoort ook Eric Gale op gitaar, Bob Bushnell op bas en Bernard Purdy op drums. Daarna Burning Spear van het album Living It Up uit 1968. Het grote ensemble staat onder leiding van arrangeur Oliver Nelson. Daarna horen we Groove Drops van het gelijknamige album op Verve uit 1970. Het album is gearrangeerd door Johnny Pate. En tenslotte de langzame blues Absolutely Funky van het album Bluesmith uit 1972. Het is de één na laatste plaat van Smith in de jaren 70 op het label Verve. En op dat label heeft hij ongelooflijk veel successen gevierd. Het is ook een van zijn betere albums, een relaxte, funky sessie met onder andere Bob-pionier Teddy Edwards op tenorsax.

Je hoorde Jimmy Smith met Mercy, Mercy, Mercy, Burning Spear, Groove Drops en Absolutely Funky. Vanaf midden jaren 70 taande de interesse voor orgeljazz en het Hammond-orgel. De synthesizer had intussen in de muziekindustrie de voorkeur gekregen. Maar begin jaren 90 beleefde het Hammond-orgel een comeback. Smith werkte succesvol samen met zijn talentvolle protégé Joey DeFrancesco en jonge sterren als Roy Hargrove, Nicholas Payton en Christian McBride. Zijn laatste album was Dotcom Blues uit 2001. Van dat album draaien we voor u het titelnummer Dotcom Blues. Jimmy Smith overleed in 2005.

0: Jimmy Smith met Absolutely Funky. U luisterde naar de vijfde en laatste aflevering van The Champ, een serie over organist Jimmy Smith. Dit was het programma over soul jazz, getiteld Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden.
1: Voor de concertzender samengesteld door Ken Vos.
2: Dit is de Concertzender. Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij de nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de concertzender in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. Presenteren Wiba Burkens en Ruben van Roon een mix van platen uit de alternatieve muziek, jazz, hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, jazz not jazz. Dit was de eerste plaat die wij draaiden. Het is Lonnie Deer. Het is een Zweedse singer-songwriter. Die heeft net een nieuw album uit. Hell Music heet dat. Ik denk dat het veel luisteraars nog helemaal niks zegt, meneer Lonnie Deer. Maar hij is al een tijdje bezig. Hij was in 2008 op Lowlands met een fantastisch optreden in de Alpha Tent. En het was echt een van die betoverende momenten dat je iedereen dacht van wie komt daar nou op. Maar na drie nummers had hij die 9000 man zo compleet te pakken met hele kleine liedjes. Dat was een hele bijzondere. En sindsdien ben ik hem gaan volgen. Al zijn platen zijn fantastisch. En dit is zijn laatste, Hell Music. Lonnie Deer.
1: Lonnie Deer, mooie opener. We hebben nog meer muziek in de uitzending van vandaag. Onder andere uit Noorwegen, waar we een aantal artiesten van laten horen van het Jazzland label. Bugge Wesseltoff heeft een prachtig nieuw album gemaakt. Niels Petter Molvar, Jagga Jazzes, Bildenark gaan we draaien en onder andere Toki Monsta. Voordat we daarmee verder gaan, beginnen we eigenlijk eerst met Bugge Wesseltoff. Dat is die bekende pianist die het Jazzland label heeft opgericht en uit de ECM komt en daar een elektronische swing aan heeft gegeven en zijn eigen levens gaan leiden. Hij is eigenlijk een beetje de godfather van de new jazz, hoewel ik de term misschien wat vervelend vind omdat hij een andere betekenis heeft gekregen door de jaren heen. Hij heeft een nieuw album gemaakt met Henrik Schwartz. Dat is een Duitse DJ en laten we eerst een track gaan draaien alvorens we daar verder over gaan praten.

0: Wat een te gekke track. First Track heet hij. Henrik Schwartz met Buggewetstof, duoplaat. First Track. En het is allemaal live. Live from Berlin heet het.
1: Wie ervan?
2: Ja, ik vind het heel bijzonder. Het is heel leuk om eens te horen hoe er een interactie kan zijn met een DJ die ook interactief meewerkt. Dat kunnen er maar weinigen. Dat is heel bijzonder.
0: En ook dat interactief meewerken, dat is misschien uit te leggen doordat je hoort dat Bugge speelt piano, is de pianist. En dat Henrik Schwartz zijn pianogeluid weer manipuleert en dat weer teruggooit op een soort vervormde elektronische manier. Op de achtergrond hoor je vast de volgende track, maar ik wil er toch wat over vertellen. Want Buggewetstof is echt een hele bijzondere gast. Hij komt uit Noorwegen, zoon van een jazzgitarist, oprichter van Jazzland. En voordat hij dat deed, was hij muzikant bij ECM. Hij speelde onder andere bij Jan Garbrick, Niels-Petter Mulver en Telje Ripdal. Jon Christensen, voordat hij zijn eigen label oprichtte. En daar heeft hij eigenlijk een fusie gemaakt tussen jazz, house, techno, ambient en improvisatie. En daar is hij eigenlijk heel groot in geworden. Hij maakte een succesvol album in 2002. Moving heette dat. En sindsdien is hij een beetje de godfather van de new jazz. En eigenlijk de initiator van veel van dit soort space met elektronica.
2: Met Niels-Petter Mulver zijn ze een beetje tegelijkertijdig met die stijl begonnen, zeg maar.
0: Ja, ze komen allebei dus uit die ECM-hoek. Niels-Petter Mulver gaan we later draaien. Laten we nog één track luisteren van dit album. Dat heet Wesseltoft Schwartz Duo. See you tomorrow.

0: Dit was Bugge Wesseltoft samen met Hendrik Zwarts duo. We gaan nu door met een hele speciale artiest uit L.A. Vorige, of twee weken geleden was dat geloof ik, dat Hamertje Tik via de telefoon...
1: Dat is los.
0: Ja, ons vertelde wat allemaal los is in de underground. En die kwam met de Toki Monsta. En klopt. Die vertelde al dat dat een hele bijzondere dame is uit L.A. En ik heb dat even op YouTube opgezocht. En er zijn inderdaad heel veel live filmpjes te zien. En het is een Japanse dame die in L.A. woont. En die maakt te gekke Flying Lotus-achtige tracks. De eerste track die ik wil laten horen is Last Night Blurry Memories, Toki Monsta.

0: Jazz Not Jazz Radio.
1: Dit was Toki Monsta. Dit is uitgebracht op een heel bijzonder album. Dat heet LA Series. Dit is nummer 8. Dit is een soort compilatiealbum van steeds twee nieuwe hippe artiesten uit LA, Los Angeles. Haar echte naam is Jennifer Lee. Dat is toch ook leuk om te weten, want ze hebben allemaal van die bizarre namen, Toki Monsta. Ik wil nu door met de volgende track en die heet Stigmatizing.

Toki Monsta hoorde je. En dat maken we gelijk een bruggetje naar een andere LA-gast die we al eerder hebben gedraaid in deze uitzending. En die ik persoonlijk zelf heel hoog heb zitten. Dat is een bassist. Thundercat heet hij. En daar gaan we volgens mij veel meer van horen. Want hij heeft zo'n onwijs mooie plaat gemaakt. Die heet The Golden Age of Apocalypse. Thundercat, de track die we gaan draaien, die heet Boat Cruise.

Dit was Thundercat uit L.A. We gaan nu door met New York. New York, daar is ook een hele nieuwe stroming bezig. Die zitten meer een beetje in de nu disco. Dus van de hip-hop uit L.A., zeg maar, gaan we door naar de disco van New York. Het is wel underground disco. Deze plaat staat ook hoog in de charts van de Jazzism Jazz Not Jazz chart. Het heet Cubic Zirconia. En ik wil twee tracks van die plaat draaien. Follow Your Heart heet het album trouwens. De eerste is Frets en de tweede is Summertime.

0: Dit was Cubic Zirconia uit New York van het album Follow Your Heart.
1: We gaan daarmee terug even naar het begin van de uitzending waar we in Noorwegen zaten. Met die prachtige plaat van Bugge. Jazzland, maar er is nog een andere stroming naast Jazzland en het ECM gebeuren. Waar elektronica een rol speelt met jazz en geïmproviseerde muziek. En dat is een Noorse band Jagga Jazzis. En ik geloof dat ik het eerste keer zag in Paradiso. En daar zag ik 12, denk de beste omschrijving was houthakkers. Gasten met allemaal dikke buiken en lange baarden. En die speelden allemaal lijpe instrumenten. Trompet, contrabas, vibrafoon, gitaar, elektronica, basklarinet. Alles werd door elkaar heen gehusseld. En dat bleek Jagga Jazzis te zijn. Dat is ze noemen zichzelf Jagga Jazzis One Armed Bandit. Een band die al 15 jaar bestaat. Eigenlijk dwars tegen alles in zwemt en een eigen stijl hebben ontwikkeld. Maar het is wel frappant dat het weer een soort van Noorse sound heeft van jazz, improvisatie en ook alternatieve popmuziek. Laten we gaan luisteren naar Jagga Jazzis, One Armed Bandit. En deze track heet Music Dance Drama.

0: Jagga Jazzist hoorde je. One Armed Bandit heet het album. En Music Dance Drama heet de track. En je hebt een brug naar een soortgelijke formatie, Ruup.
1: Ja, ze komen uit Amerika. Volgens mij ook uit LA. Ik weet het niet zeker. Het heet Build an Ark. En dat is, zoals de naam al zegt, een beetje... is dat ook een soort commune-achtige Sunra nieuwe stijl eigenlijk.
0: Hippie gemeenschap, ja, is het.
1: Het
0: die
1: is
0: zou
1: een
0: muziek
1: grote
0: maken.
1: Community. Ze zijn getekend op het Kindred Spirit label.
0: Ja, bij Kees Heus. Dat was een van zijn eerste signs die hij deed. En daar mag hij trots op zijn.
1: En dit komt van een nieuw album. Dat heet The Stars Are Singing Too. En er staan een aantal medleys op. Die ook weer geremixed zijn. Dus het is allemaal heel weird. En heel veel muzikanten doen eraan mee. Deze heet Medley 3.

0: Nils Petter Mulvar van zijn nieuwe plaat Baboon Moon. Wat een mooie track. Mercury Heart heet dat. Voordat we de laatste track gaan draaien, is het alweer tijd voor de afkondiging. Want het is alweer het laatste nummer. We hebben nog een paar minuten. Dit was weer Jazz Not Jazz Radio met op de microfoons Ruben van Roon en ondergetekende Wieboud Burks. In samenwerking met Jazz Magazine Jazzism werd dit programma samengesteld. Je kan het ook downloaden op vanaf concertzender.nl. Oude uitzendingen kan je daar beluisteren. Of volgende week dinsdagavond om 11 uur zijn we er weer. Heb je wensen of vragen, mail dan naar jazznotjazz@concertzender.nl. Ruben, wat wordt de laatste track?
1: Ja, we zijn begonnen met een singer-songwriter. Ik denk dat het ook mooi is om af te sluiten met een singer-songwriter. Van het laatste album van Bon Iver is hier Holocene.

0: Deze Michel en De Coachella, Shafiq Hussein en Ledisi. Dus heel veel sterren uit dat zwarte, uit die black music scene. Maar ja, inderdaad, veel spectaculairs gebeurt er eigenlijk niet in als je dat vergelijkt met. LA producers.
1: Het is vooral dat de producties zijn altijd nog wel verfrissend of zo. Maar het valt altijd meestal, vind ik, live behoorlijk tegen. Omdat dan is het gewoon een beentje.
0: Beetje jammerig.
1: En dan hoor je niet meer, je hoort nu in de drums heel veel effecten en sfeervolle sounds en de keyboards. En productioneel gebeurt er heel veel, maar dat valt live eigenlijk allemaal weg.
0: Ja. Nou ja, dat is niet iedereen met je eens waarschijnlijk. Ik weet dat hij een optreden heeft gedaan bij in Amsterdam bij het MC Theater. Met George Duke. En ik weet dat daar ging het dak eraf en was iedereen helemaal lyrisch.
1: Ja, nee,
0: maar het was wel heel jammerig.
1: Het is gewoon, hij heeft ook gespeeld, dat heb ik dan toevallig gezien bij Dave Letterman. Voor één track van deze nieuwe plaat om te promoten. En dat is op zich wel een te gek concertje wat hij daar doet. Alleen, de drums klinkt gewoon als een drum. En hij speelt vleugel. En...
0: Nou, dat is misschien dan wel wat jazz eraan.
1: Dat is heel erg jazz.
0: Maar dan wel dan met een hip-hop feel.
1: Moet je het niet vooruitstrevend vernieuwend proberen.
0: Nee,
1: dat misschien komen we er gewoon niet uit.
0: Nee, dat is het niet. Laten we nog een track draaien. Het is de slotalbum Smells Like Teen Spirit. En ik weet zeker dat veel mensen nu met kromme tenen gaan luisteren. En anderen misschien vinden het helemaal geweldig. Ik ga hem daarom misschien wel draaien. Smells Like Teen Spirit.

0: Je hoorde Tori Amos op haar nieuwe live album Screaming in Silence. Ook de titel van die track was Smells Like Teen Spirit, net als de voorgaande titel van Robert Glasper van zijn nieuwe album Black Radio.
1: Ja, nou, zullen we het hoofdstuk Robert Glasper afsluiten? En dan gaan we door met een nieuwe ECM-release. Hij is niet heel nieuw, hij is ergens vorig jaar uitgekomen. Hij is in december 2010 opgenomen. Het is een ECM-album van Marilyn Mazur. Dat is een percussioniste, een Deense percussioniste. Zij heeft een tijd gespeeld bij Miles Davis, daar ken ik haar eigenlijk van.
0: Met die Indianentooi toch?
1: Nee, dat is een songfestival. Nee, zij had wel een soort hele vreemde act op een gegeven moment. Dat ze inderdaad een soort indianendans ging doen. Daar in een soort feature, percussie feature. Dus dat was wel. Maar ze was heel sfeervol. Miles had haar leren kennen bij die Paul Mickelborg Aura project, zeg maar. Oh, ja. Daar speelde zij percussie mee. Dat was helemaal met een Deense, Noorse band, zeg maar. Dus, en toen zij daar had meegespeeld, heeft hij er meteen op tour mee gevraagd. En sindsdien heeft zij daar 3 jaar bij gezeten, dus dat is best lang. Zij heeft een solo-cd gemaakt met John Taylor, een bekende Engelse pianist. Te gekke pianist. Anders Jorman, bekende contrabasspeler. En een voor mij vrij onbekende Zweedse zangeres, Josephine Kronholm. En ik wil graag de track draaien. Die heet Your Eyes.

0: Ja, u hoorde van het album Celestial Circle van Merlin Mazur, uitgebracht op ECM, de tracks Your Eyes en Antelope Arabesque.
1: Prachtig. Mooie brug naar de volgende artiest is misschien een Duitse knip- en plak DJ annex producer annex multi-instrumentalist. Enders Roem, dat is een artiest die eigenlijk Johannes Enders heet. Hij komt uit Weilheim en hij maakt hele dromerige collages. Het wordt beschreven tussen Steve Reich en Stevie Wonder, van Radiohead tot Weather Report. Dus eigenlijk weet je dan helemaal niks. Hij heeft een plaat gemaakt vorig jaar, die is heel mooi. Die heet Zen Tauri en daar gaan we ook de gelijknamige titel van draaien.

0: Wat een mooie muziek. Ender's Room. Het is een album dat heet Zentauri. En dat moet je maar even in zijn geheel op Spotify beluisteren. Want het is een hele mooie en bijzondere plaat. Zentauri, Ender's Room. Dat was die Duitse knip en plakker Johannes Enders. Die zelf al zijn muziek in elkaar zet. Multi-instrumentalist. En een soort mix maakt tussen jazz, ECM en minimal.
1: Ja, we gaan verder graag met ook een hele bijzondere muzikant uit Tilburg, Nederland. Het is iemand die ik al een hele tijd hier in dit radioprogramma wil draaien. En die heet Bram Stadhouders. Een gitarist. Hij heeft een hele bijzondere plaat gemaakt met Sitzel Andresen en een hele hippe New Yorkse free jazz drummer Jim Black. Het album heet Bell Time en de track die we gaan draaien heet Remember.

0: Bram Stadhouders hoorde je vlak voor het einde van Jazz Not Jazz uitzending. Je hoorde Jazz Not Jazz Radio in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. Volgende week dinsdag zijn we er weer om 11 uur van 11 tot 12. Maar mocht je tussentijds nog andere uitzendingen willen luisteren, dan kan je naar de concertzender gaan en dan daar bij uitzending gemist oude uitzendingen beluisteren. Of je gaat naar onze eigen website jazznotjazzradio.nl. En daar kan je ons constant beluisteren in een carousel van oude uitzendingen. Of je kan naar uitzending gemist gaan. Volgende week zijn we er weer. Presentatie was deze week Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Ruud, wat is het laatste wat we hebben?
1: We gaan een track draaien van Senika Langeland. Dat is een Finse zangeres. Van het album The Land That Is Not is dit It's a Dream.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond de zingende altsax, een aflevering over Hank Crawford. We beginnen met 4, 5, 6.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag aflevering 2 van Hitten de Tjaak, het drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Ammons is in 1925 geboren in Chicago en overleden in 1974. Hij had een bijzondere muzikale band met alt- en tenorsaxofonist Sonny Stitt. Hij werkte zijn hele loopbaan regelmatig samen met de befaamde bop- en soul-jazz-muzikant. Reeds in 1952 hadden ze veel airplay met Blues Up and Down. Hun laatste samenwerking stamt uit 1973. We draaien hier twee tunes van het album Dig Him, in 1961 verschenen op het Argo-label. Eerst de standaard Autumn Leaves en daarna New Blues Up and Down. Een variatie op het eerder genoemde hitje Blues Up and Down. Op piano John Houston, bas Buster Williams en drums George Brown.

hoorde Gene Ammons en Sonny Stitt met Autumn Leaves en New Blues Up and Down. We gaan verder met Shovel Twist van het album Soul Summit, uitgegeven door Prestige in 1962. U hoort weer Sonny Stitt, Ammons en Stitt fungeren als co-leiders. Op het album is een gastrol weggelegd voor organist Brother Jack McDuff. In deze groep speelde Charlie Persip op drums. Vervolgens weer een samenwerking met Brother Jack McDuff. U hoort Watch Out van het album Brother Jack Meets the Boss, uitgegeven op Prestige in 1962. U hoort het goed, lang voordat Bruce Springsteen en Lance Armstrong aanspraak maakten op de titel, was Ammons al de baas. Niet op een fiets, maar op de tenorsaxofoon. Op Watch Out hoort u ook Harold Vick op tenorsax, Eddie Deal op gitaar en een van de pioniers van soul jazz ritmes, Joe Jukes op drums.

Gene Ammons en Sonny Stitt met Shuffle Twist. Gene Ammons en brother Jack McDuff met Watch Out. In het volgende blokje muziek ligt de nadruk op bebop. Gene Ammons was dan wel geen typische bebopper, maar hij bewoog zich wel bekwaam in dit idioom zonder dat er iets van zijn stevige sound en soulvolle stijl verloren ging. Als solist bij Billy Eckstein werd hij gewaardeerd vanwege die robuuste, door Bob geïnspireerde solo's. De labelbaas van Prestige, Bob Weinstock, schatte Ammons eens in als de belangrijkste link tussen bebop en, wat hij noemde, funk soul. De A&R-man van Prestige, eind jaren 60 was dat Bob Porter, voegde daaraan toe, en ik citeer hem: "Ik heb altijd gevonden dat, afgezien van de gebroeders Adderley, soul jazz in feite een afgeleide is van de manier waarop Ammons altijd gespeeld heeft." Einde citaat. Ja, daar is geen speld tussen te krijgen. Tijdens zijn samenwerkingen met Sonny Stitt had Ammons vanzelfsprekend een pittige sparringspartner te pakken. Ook Dexter Gordon was wat dat betreft niet voor de poes. Ammons speelde in 1970 met deze moderne jazzgigant. Hun optreden op 26 juli 1970 in het North Park Hotel in Chicago verscheen op de LP The Chase. The Chase verscheen in hetzelfde jaar op het Prestige-label. U hoort hier het titelnummer. Op piano Jody Christian, op bas Rufus Reed en op drums Wilbur Campbell. Daarna weer een live-opname, ook in Chicago. U hoort Gene Ammons in een trio-setting. Op orgel Eddie Buster, op drums Gerald Donovan. Het trio speelt Charlie Parker's Scrapple from the Apple. Met karakteristiek aplomp baant Ammons zich een weg door het akkoordenschema uit Parker's nummer uit 1947, dat gebaseerd is op het schema van Honeysuckle Rose en I Got Rhythm. De versie van Ammons verscheen op de LP Just Jug, uitgegeven op het Argo-label in 1961.

Thank you.

U hoorde Gene Ammons en Dexter Gordon met The Chase en Gene Ammons met Scrapple from the Apple. We gaan verder met nogmaals een tune van de live LP Just Jug uit 1961. Een versie van Percy Mayfield's Please Send Me Someone to Love. Vervolgens een samenwerking met organist Richard Groove Holmes. Het nummer Good Vibrations verscheen op de LP Groovin' with Jug onder de naam van Holmes op het Pacific label in 1961. Het is live opgenomen in de Black Orchid in Los Angeles. We zijn, u begrijpt het als u het optreden hoort, weer terug bij de blues. Daarna een nummer van de LP Preaching, uitgegeven op Prestige in 1961. Het album is helemaal gewijd aan gospel. U hoort You'll Never Walk Alone. Op orgel Clarence Sleepy Anderson, bas Sylvester Hickman, drums Darrell Anderson.

Gene Ammons met Please Send Me Someone to Love and You'll Never Walk Alone. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Groove and Grease en ook van deel 2 van het drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Dit programma werd samengesteld door François van der Linden.

0: U luistert naar de Concertzender. Dit is het programma over soul jazz, groove en grease. Vandaag de tweede en het laatste deel van The Soul van Cannonball. Dit is een serie over alt-saxofonist Cannonball Adderley en het Cannonball Adderley Quintet. We beginnen met I'm on my way uit 1967. Grappig genoeg geschreven door het 11-jarige neefje van Cannonball, Nat Adderley Jr. I'm on my way staat op het album Why I Am Treated So Bad. Capitol Records hoopte met de cover van de Staple Singers een opvolger van de megahit Mercy Mercy Mercy te scoren. Nou, dat gebeurde niet. U hoort op I'm on my way Cannonball op altsaxofoon, Nat Adderley op cornet, Joe Zawinul op piano, Victor Gaskin op bas en Roy McCurdy op drums. Money in the Pocket was wel een schot in de roos. Het is net als I'm on my way live opgenomen voor een select publiek in de studio van Capitol. Inmiddels een beproefd procedé voor het quintet. De aanstekelijke Boogaloo Money in the Pocket was geschreven door Joe Zawinul. In 1968 maakte Cannonball het Afrikaans getinte album Accent on Africa. Hij speelde op de varitone sax, oftewel varitone sax. En de varitone was een elektrisch apparaatje dat de sax versterkte en vervormde. Het werd ook gebruikt door Eddie Harris, Lou Donaldson en Sonny Stitt. Goomba was een succesvolle single. Hier Cannonball Adderley en Nat Adderley met een big band. Criticus Ira Gittler noemde dit werk van Cannonball geringschattend showbiz. Vanaf het moment dat Cannonball succes had, begin jaren 60, kreeg hij ook meteen kritiek te verduren. Dus nette van Gittler, maar ook van Charles Mingus. Mingus typeerde Cannonball als rock and roll musician number one. Nat Adderley gaf stevig weerwoord in Downbeat Magazine. Volgens Nat was de gospel en blues invloed in het werk van het quintet een oprechte reflectie van de indrukken die zij tijdens hun jeugd in Florida hadden opgedaan. En hij zei ook dat hypocriete insiders, en ik citeer nu, een artiest zullen afwijzen zodra die algemene populariteit verkrijgt en dus niet langer kan dienen als symbool voor hun exclusiviteit. Einde quote. Meneer Adderley liet zich niet van de wijs brengen. We gaan verder met Sweet Emma van Nat Adderley. Het is een eerbetoon aan Emma Barrett, een pianiste uit New Orleans die was getroffen door een hartaanval. Sweet Emma staat op het album In Person uit 1968. En het is weer een live sessie in de studio.
1: Which gives us a different attitude right there. We're already trying to keep the money home and the family. Incidentally, little Nat Adderley is a fine musician, and he's 11 years old. So you won't believe it when you hear. He wrote this composition and the arrangement for our band.

Ja, dit was Egberto Gismonti met Charlie Hayden en Jan Garbarek, Mistrioso, van een van zijn eerste ICM-albums, Magico. We gaan nu door met een plaat die hij eigenlijk in dezelfde periode opnam op zijn eigen label Carmo, waar hij ook geboren is, dat is zijn geboortestad. Dat is een hele bijzondere CD. Het is een soort suite. Het gaat achter elkaar door. Ze spelen een stuk of 7 compositie van hem. En hij noemt het zichzelf, noemt het de muziek van de toekomst. En de titel van die plaat is ook muziek van de toekomst, maar dan op zijn Braziliaans, wat ik zeker helemaal verkeerd uitspreek. Maar ik ga het toch proberen. Corações Futuristas. En hier, dit is het album waar voor de eerste keer het nummer Café gespeeld wordt, wat een zeer bekend nummer van hem geworden is. Daarna draaien we Carmo. Café en Carmo achter elkaar.

0: Ja, dit waren Café en Carmo van het album Corazones Furistas uit 1976.
1: In 1978 neemt Gismonti een plaat op voor ICM en die heet Sol do Mediodia. Dat betekent een middagzon. Maar dat doet hij dan met zijn vrienden Jan Garbarek, Colin Walcott en gitarist Rolf Town. Ook een fantastische gitarist en getekend bij ECM. En dat wordt een belangrijke plaat in zijn oeuvre. We gaan daar twee tracks van draaien. Eén korte, die heet Sapan, van 1,5 minuut. En daarna op een Indiase raga geïnspireerde track, die dan ook heet Raga.

0: Je hoorde Raga. De track daarvoor heette Sapan Egberto Gismonti. Sol de Mayo Dia heet het album. We zijn alweer bijna toe aan het laatste blok van dit eerste uur. Een tweeluik met de muziek van Egberto Gismonti. We zouden misschien wel 20 uitzendingen kunnen vullen met zijn muziek. Want hij heeft zoveel prachtige muziek opgenomen, maar goed. Voordat we Ruben ons laatste blokje van 3 nummers aankondigt, wil ik je nog graag even vertellen dat mocht je deze uitzending nog een keer willen horen of andere interessante uitzendingen, dan kan je gaan naar www.jazznotjazzradio.nl. Daar staan ook bijvoorbeeld specials op, zoals een special over Weather Report. Er is een special onder maak over Miles Davis en nog andere leuke items zoals de jazzagenda. En anders zien we je graag terug volgende week dinsdag. Avond om 11 uur. Je kan ook naar de concertzender.nl gaan voor meer informatie over de concertzender of over deze uitzendingen. Of je kan ons, als je speciale vragen of wensen hebt, een e-mail sturen naar jazznonjazzradio@concertzender.nl. Dat zeg ik verkeerd, jazznonjazz@concertzender.nl.
1: Ja, en we sluiten af met een album van hem, wat dus heet Carmo. Dat is dus zijn geboortedorp. Daar heeft hij een heel arm album aan gedragen. Dit album is net uit 78, geloof ik, 1978. We gaan 3 tracks draaien. Educao Sentimental, Apersar di Todo en As Primaveras.

Welkom bij de Concertzender bij Jazz Not Jazz. Zoals u gewend bent, rond dit tijdstip, samengesteld door Jan-Pieter Overmars. We beginnen de show met een nummer van de twee bejubelde Blue Note albums van Don Grolnick. Met een akoestische septetbezetting spelen ze The Cost of Living. Het album heet Night Town. Miles Davis wilde heel graag Ahmad Jamal hebben als zijn volgende pianist. Dat lukte niet, maar Miles zocht wel naar dezelfde lichtvoetigheid als Jamal. Uiteindelijk werd het Bill Evans. En dat is dan weer heel wat anders. Dit nummer is een soort van evergreen in de jazzwereld geworden. De titel Poinciana.

champagne.

Al eerder wezen we op het omgekeerde proces dat Brad Mehldau bewerkstelligt. Jazzliefhebbers ontdekten namelijk door zijn toedoen pop- en rockacts. Radiohead en Nick Drake zijn de meest sprekende voorbeelden. Brad maakt van Riverman een jazzstandard en doet dat ook met Time Has Told Me van Nick Drake. Dave Holland kan nog altijd alle formats aan. Ook een big band in deze compositie, Blues for C.M. We zijn zo vrij ervan uit te gaan dat Charles Mingus wordt bedoeld.

Dag luisteraars, de tune heeft u herkend, dus u weet dat ik zeg, dit is Jazz Not Jazz. Het is vandaag samengesteld door Jan-Pieter Overmars. We beginnen en eindigen dit programma met een klassiek album van een klassieke artiest op een klassiek label. Allereerst Cool Stratton van Sonny Clark met ook een legendarische hoes op het Blue Note label. Sonny Clark heeft als informele sessieleider met heel veel artiesten albums opgenomen. Aantal onder eigen naam. Helaas is hij maar 31 jaar oud geworden. Willy Colon en Ruben Blades vervolgen met Maria Leonza. Typhoon en Benjamin Herman bouwden een kleine sample uit tot een volledig nummer. Maar dat houdt u van ons te goed tot oudjaarsavond.

Dat was Lonnie Smith met Slouchin', David Fathead Newman en Brother McDuff met But It's Alright en Brother Jack McDuff met Around the Corner. Op Around the Corner hoort u Red Holloway, tenorsaxofoon. Holloway had roots in rhythm and blues, maar speelde ook met Sonny Rollins, Lester Young en Billie Holiday. Hij was van 1963 tot 1965 saxofonist in de groep van Jack McDuff. Van die groep maakten ook de eerder genoemde George Benson en Joe Dukes deel uit. Je hoort van Red Holloway, Monkey Show Can Talk uit 1963. Paul Serrano op trompet, Eric Gale gitaar, Leonard Gaskin bas, Herbie Lovell drums en Big John Patton hammondorgel. Big John Patton's platen op het befaamde Blue Note label behoren tot de beste dat de organ jazz in de jaren 60 heeft voortgebracht. Patton's spel is swingend en consistent. De groepen zijn uitstekend op elkaar ingespeeld. Het repertoire is bluesy en origineel. De productie is weergeloos. Typisch Blue Note dus. Op tenorsaxofoon hoort u Fred Jackson en Harold Vick. Op drums Ben Dixon, gitaar Grant Green. We sluiten dit blok af met Grant Green. Green was net als Patton een lieveling van de Blue Note labelbazen Alfred Lion en Francis Wolfe. Green, de met blues doordringte moderne jazzgitarist, wisselde de platen in het hardbop-genre af met soul jazz. Wij draaien I Want to Hold Your Hand, Green's bijna onherkenbare vertolking van de hit van The Beatles. Met Hank Mobley, tenorsaxofoon, Elvin Jones, drums, Larry Young, hammondorgel.

U hoorde Red Holloway met Monkey Show Can Talk. Big John Patton met Along Came John. En Grant Green in I Want to Hold Your Hand. In het laatste blok gaan we verder met organist Larry Young. Zijn album Unity uit 1965 is een mijlpaal in de organ jazz en de progressieve jazz. Zijn stijl, deels gebaseerd op de Dorische toonladder, leverde hem de bijnaam de John Coltrane van de orgeljazz op. Young begon zijn loopbaan als soul jazz organist op het Prestige label. Wij draaien Testifying van het gelijknamige album uit 1960. Op drums Jimmy Smith, niet te verwarren met organist Jimmy Smith. Op gitaar Thornell Swartz. Ten slotte, laatstgenoemde gitarist Thornell Swartz was gitarist in de groep van de baanbrekende organist Jimmy Smith in 1955 en 56. Zijn blues- en bebopstijl en driftige manier van begeleiden vult het opwindende spel van Smith uitstekend aan. Swartz speelde ook met de organisten Johnny Hammond Smith, Jimmy McGriff en Richard Groove Holmes. Een pure specialist dus. Hij maakte maar één soloalbum en dat was Soul Cookin' uit 1962. Van die plaat draaien we Blue and Dills. Op orgel Larry Young, op tenorsax Billy Leslie en drums Jerome Thomas.

Dat was Larry Young in Testifying en Thornel Schwartz met Blue and News. Dit was het programma over Soul Jazz, Groove and Reese bij de Concertzender, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazz-tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de grond liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom jazz, not jazz. Dit is het tweede uur van onze Egberto Gismonti special. Vorige week hebben we diverse tracks en albums van hem laten horen. En daar gaan we deze week gestaag mee door. Dit was de openingstrack was Ciranda van zijn onder muzikanten staat dit bekend als zijn circusplaat Cirans, zeg je volgens mij in het Braziliaans. Maar het heeft iets met een circus te maken. Er staat een circustent op de voorkant. Dit komt uit 79. Hier staat ook het stuk Magico op. Magico, wat ook een bekend stuk is van hem.
1: Zeker, we hebben vorige week dat ook gedraaid. En we hadden een voorbereiding waarin we de stukken gingen uitzoeken. En er is zoveel mooie muziek dat wij onze keuze hebben laten leiden door onze smaak. Wat volgens mij een hele legitieme reden is om een mooi uur te vullen. Egberto Gismonti is een multi-instrumentalist en vooral gitarist, pianist die een klassieke opleiding heeft genoten. En zowel Braziliaanse muziek, volksmuziek heeft gemaakt, bossa nova muziek. Maar vooral onder het label ECM, echt de ECM kant op is gegaan. Dus het vermengen van improvisatie, wereldmuziek en klassieke elementen. Hoe goed en hoe mooi die speelt wilde ik graag laten horen aan de hand van een track van zijn album Solo. Dat is uit 1978 en deze track die heet Salvador.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma over Soul Jazz, Groove en Grease. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Boogaloo van Lou. De eerste uitzending in een driedelige serie over alt-saxofonist Lou Donaldson. In deze eerste uitzending hoort de opname van Donaldson op het Blue Note label. We beginnen met Blues Walk.

We hoorden Lou Donaldson met Blues Walk van het gelijknamige album uit 1958. We hoorden Herman Foster piano, Peck Morrison bas, Dave Bailey drums, Ray Barretto op conga's. Lou Donaldson is geboren in Baden, North Carolina in 1926. Hij is nu 92 jaar. Donaldson is beïnvloed door Charlie Parker. Hij speelde begin jaren 50 op Blue Note opnames met pianist Thelonious Monk en vibrafonist Milt Jackson. Vervolgens vormde hij in 1953 een team met trompetist Clifford Brown. Hun opnamen hebben bijgedragen in het ontstaan van hard bop, de kruisbestuiving van bebop en blues die vanaf midden jaren 50 een bepalende stroming in de jazz werd. In 1954 was hij ook lid van de invloedrijke Art Blakey en de Jazz Messengers. Bop en hard bop is de habitat van Lou Donaldson, zoals je dat zelf pleegt te noemen, echte jazz. Het antwoordapparaat van Lou Donaldson luidt dan ook als volgt. This is Lou Donaldson, alto saxofonist, no fusion, no confusion. De alt-saxofonist met de kwikzilveren toon en het zangerige randje is niet alleen een van de uitvinders van hardbop. Hij bewoog zich vanaf jaren 50 meer en meer naar de kant van blues en rhythm and blues. Geïnspireerd door optredens in het circuit van zwarte clubs en kroegen in het Midwesten, stort hij zich op de roots van de zwarte muziek. Eerst nog met piano als begeleiding, later met het Hammond-orgel. Het soul-jazz-tijdperk van Lou Donaldson op het Blue Note label vangt aan. Gaan we verder met Grits and Gravy van het album Swing and Soul uit 1957. Een eerste proeve van Donaldsons beheersing van de slow blues. Op piano Herman Foster, bas Peck Morrison en drums Dave Bailey. Daarna Donaldson's versie van Marianne, de R&B-tune van Ray Charles. Het staat op het album Lightfoot. Dezelfde groep aangevuld met Ray Barretto op congas. Dan Smooth Groove, verschenen in 1959 op LD&3. Donaldson's samenwerking met de hardbop en soul jazzgroep The Three Sounds. Piano, Gene Harris, bas, Andrew Simpkins, drums, Bill Doughty.

0: Ja, dit was Eve van Breen en de Eve van Breen groep.
1: Prachtig was dit.
0: Ja, heel bijzonder. Het is een bekende componist. Hij heeft op deze plaat staan een aantal stukken die hij ook al eerder heeft gecomponeerd in opdracht voor toneelgroepen in Nederland en dansvoorstellingen. En een documentaire waar hij ook de muziek voor gemaakt heeft. Dus met wat nieuw werk is dit, zeg maar, dit album tot stand gekomen.
1: Want is dit een album of is dit een theatraal project? Want het klinkt bijna inderdaad als een productie.
0: Nou, het zijn een aantal theatrale en productieprojecten bij elkaar verzameld. Gewoon, ik denk het oeuvre wat hij de laatste jaar, twee jaar geschreven heeft. Ja. Dat is op een cd uitgekomen.
1: Ja.
0: Dus dat is ook heel klassiek gedacht, zeg maar. Dat is natuurlijk in de klassieke muziek vrij normaal, dat je gewoon je composities op een gegeven moment samenstelt.
1: Heel mooi. Wordt er toch veel mooie muziek gemaakt in Nederland?
0: Ja, zeker. Zeker. Dat zijn goede bolwerken. Zo hebben we ook een bolwerk, volgens mij, wat in Utrecht zit. Dat heet Kaitopia.
1: Kaitopia bedoel je. Ja, Kaitopia, dat is een goede link dat je die even aansnijdt naar de volgende band, Kapok. Dat heeft in zoverre met Kaitopia te maken. Dat Kaitopia, dat hoort bij Kite Man. Kite Man Orchestra is een nieuwe cd. Die gaan we nog zeker draaien, maar niet in dit uur. Maar Kite Man, die heeft met het geld wat hij verdiend heeft van zijn eerste project, heeft hij een groot gebouw gehuurd. Ik ben er geweest een paar dagen in Utrecht. En dan heeft hij allemaal componisten en studio-eigenaren en creatieve lui bij elkaar gezet. En hij heeft daar zelf ook een analoge studio opgebouwd. En daar werkt hij met allerlei leuke, creatieve, vooral jonge gasten die daar langskomen. Maakt hij heel veel muziek en doet hij hele creatieve projecten. Een van de jongens die daar ook rondloopt is Morris Kliphuis. En dat is een hele bijzondere hornist. Die van oorsprong klassiek geschoold is, maar zo eager was om te gaan improviseren dat hij daar naast zijn klassieke opleiding jazz is gaan studeren. En hij heeft een band opgericht en dat heet Kapok. En dat is bijzonder omdat het een hele rare bezetting heeft. Raar in die zin van hoorn, gitaar en drums. Ze hebben onlangs een album uitgebracht dat opgenomen is dus in Kaitopia. Dat heet Flatlands. En daar wilden we graag twee stukken gaan draaien. De band samenstelling of de componisten, dan moet ik even spieken op mijn blaadje, is de gitarist Timon Komen. En de drummer heet Remco Merling. En Morris Kliphuis speelt dus op de hoorn. Kapok en de stukken heet Missing Link en Nautica.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met jazztijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. Een nieuw seizoen met een nieuw geluid. En naast een nieuw geluid ook een nieuwe DJ. Vanaf vandaag is bij ons aangeschoven Ruben van Roon, ook wel bekend als DJ Kikken. Al eerder in de uitzending geweest bij ons in het vorige seizoen. Ruben, welkom. Ik zie dat je een hele stapel nieuwe cd's bij hebt. Wat heb je zo bij je?
1: Ja, dat klopt. Ik heb zowel recente muziek bij me als wat muziek wat eerder is uitgebracht de afgelopen jaren. Onder andere de remixes van de Kira Neris plaat. Ik heb een ECM plaat bij me. Ricardo Villalobos. Bouillon, het is een soort Flying Lotus DJ.
2: En, uit Frankrijk?
1: Uit Frankrijk, denk ik. En Subtract en nog veel andere muziek.
2: Oké, als eerste track hoorde je Dudley Perkins, Amerikaanse rapper op het Stone Throw label. Ook wel bekend met zijn samenwerking van Georgie Ann Muldrow, die onlangs nog in Rotterdam te horen was. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt, die heet Expressions. En nou, onder andere ook Georgie Ann Muldrow, maar ook Flying Lotus. Als eerste plaat stel ik voor dat jij wat gaat draaien.
1: Ja, er is vorig jaar een plaat uitgekomen van de Franse producer Kira Neris. Met heel veel jazz-invloeden. A Frozen Second heet hij. En dit jaar zijn daar remixes van gemaakt van een paar nieuwe hippe producers. Waaronder bijvoorbeeld Vakula. En Vakula heeft een remix gemaakt van het stuk Sky Talks. Kira Neris.

back. Back.

Ja, dit was Sky Talks van de remix album van Kira Neris. Het volgende nummer wat we gaan draaien is Sky Talks. Een andere remix van meneer OL, ook een producer. Van hetzelfde Kira Neris album.

0: Frozen Second remixes van Kira Neris. Twee tracks daarvan.
1: Super. We gaan naar Nederlandse bodem. De band Full Duplex rondom trombonist Loek Boudestein. Onder andere ook de initiatiefnemer van het Jazz Orchestra Rotterdam. Rotterdam Jazz Orchestra. Misschien bekender nog als het gezicht van de blazerssectie van Caro Emerald. Maar veel spannender is zijn eigen band Full Duplex. Zette vorig jaar op het North Sea Jazz de tent op zijn kop. Hij heeft een hele spannende band met onder andere tenorist Matt de Erker en Michel van Schie. Die tekende voor de productie van dit album. We gaan twee tracks luisteren van het album Fast Forward. Fairies en Waterboarding.

0: Je hoorde de Nederlandse band Full Duplex rondom trombonist Luc Boudestein. Waterboarding heette deze track en de vorige track heette Fairies. Uitgekomen op een Nederlands label dat heet Embrace Records, waar leuke producties op uitkomen. Niet alleen Full Duplex, maar ook Rob van der Bouw heeft daar zijn eerste twee platen uitgebracht. Binnenkort komt daar een derde album uit. En Ruben, jij hebt een heel ander album meegenomen, een ECM project. Zijn er overeenkomsten met Embrace en ECM?
1: Nou, er zijn niet zoveel overeenkomsten. Ricardo Villalobos, dat is een Chileense producer en DJ. En op het ECM label is daar een CD net verschenen. Die heet Re-ECM. Deze producer en DJ, terwijl die DJ'de, gebruikt hij al heel veel soundscapes van het ECM-label. En dat inspireerde hem om een plaat te maken met die soundscapes. En heeft het label benaderd en die waren zeer geïnteresseerd. Die hebben hem gekoppeld aan Max Loderbauer, wat een soort sound wizard is uit Duitsland. Ook een artiest van ECM. En die zijn aan de gang gegaan met oude ECM-platen en hebben die op een hele originele manier geremixed. En je hoort allemaal mooie soundscapes van de klassieke sector van ECM, Arvo Pärt. Je hoort ook Jeun Christensen, een bekende ECM-drummer, voorbij komen. Een hele interessante en een hele mooie CD. Het is in de stijl micro house, noemen ze dat. Dat is een soort hele minimal electro-achtige elektronische muziek. Het eerste nummer wat ik wil draaien heet

Je luistert naar de hele space klanken van het remix project van Ricardo Villalobos. Een remix project van ECM platen. Het heette, als laatste heette, hoorde je luisteren je naar Reshadep. En de track daarvoor heette Retimeless, Ricardo Villalobos. En dat brengt ons uiteraard bij dit Nieuw-Zeelandse bandje Electric Wire Hustle. Heel hip bandje rondom een drummer, toetsenist en gitarist. Ze noemen het zelf een mix van hip-hop, psychedelica en soul. Uitgekomen op het prestigieuze BBA-label. En we gaan luisteren naar twee tracks. Te beginnen met Chaser.

Wat een geweldige plaat. Electric Wire Hustle. Helemaal aan de andere kant van de wereld. En toch maken ze gebruik met de Amerikanen. De Georgia Ann Muldrow. Die je al kon horen in de samenwerking met Dudley Perkins. In het begin van deze uitzending gaan we nog een track draaien van Electric Wire Hustle. Met Georgia Ann Muldrow. Deze track heet This World. Van het album Electric Wire Hustle.

0: Jazz Not Jazz Radio. Je hoorde Electric Wire Hustle featuring Georgia Ann Muldrow, This World. Jazz Not Jazz Radio wordt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism gemaakt. Het is een programma dat je kan beluisteren op de Concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Wieboud Burkens. Wil je de uitzending nog een keer luisteren of in het archief snuffelen, dan kan je naar www.concertzender.nl gaan. En dan hoor je alle uitzendingen nog een keer op een rijtje of kan je hem downloaden op je iPod, iPhone of iPad. Laatste plaat, Ruben. Wat heb je in petto?
1: Ja, het Trondheim Jazz Orchestra. Dat komt uit Noorwegen wederom met Kim Mier. En de zangeres die je hoort is Siddel Andresen. Hele goede zangeres, mooie stem. Het is een soort mix tussen jazz en klassieke muziek. En hier spelen ze Aeolian Bloom.

U heeft geluisterd naar Ray Bryant, die leefde van 1931 tot 2011. Hij nam Nancy Sinatra's welbekende hit These Boots Are Made for Walking, geschreven door Lee Hazelwood, op in september 1966. In brede zin is soul jazz een mix van zwarte swing, rhythm and blues, gospel en moderne jazz. Soul jazz ontstond begin jaren 50 van de vorige eeuw. Trefwoorden, entertainment en dansbaarheid. Vandaag soul jazz in enge zin, oftewel de interpretaties van het hedendaagse populaire lied. Geen Tin Pan Alley meer als basis voor improvisaties, maar soul, funk en popmuziek. Het genre barstte in 1965 uit zijn voegen toen pianist Ramsey Lewis, geboren in 1935, de hit van Dobie Gray, The In-Crowd, opnam. U hoort hier de eveneens succesvolle opvolger, namelijk de live versie van de Beatles' song A Hard Day's Night door Ramsey Lewis.

In het programma Groove and Grease hoorde u Ramsey Lewis. Hammond-organiste pikte ook graag een graantje mee. U hoort eerst Jimmy McGriff, geboren in 1936 in Philadelphia en overleden in 2008, met zijn versie uit 1966 van Stevie Wonder's Uptight. Daarna Odell Brown and the Organizers en hun vertolking uit 1967 van Mellow Yellow van Donovan. Daarna Shirley Scott's interpretatie uit 1969 van You Make Me Feel Like a Natural Woman, de Govan King-song die vereeuwigd werd door Aretha Franklin in 1967. Scott, geboren in 1934, overleden in 2002, was in de jaren 60 getrouwd met tenorsaxofonist Stanley Turrentini. Ze werkte ook heel lang met hem samen. Na Scott gaan we verder met Turrentini's versie van Sunny, de hit van Bobby Hebb uit 1966, die tot vervelens toe is gecoverd, maar de poging van Turrentini uit datzelfde jaar is onweerstaanbaar. Turrentini, die leefde van 1934 tot 2000, werd bijgestaan door onder andere de in mei dit jaar overleden Mickey Roker op drums, Blue Mitchell trompet, McCoy Tyner piano.